op het doodgewone dinsdag. Niks meer om te zeggen, niks meer om te zeggen, niks meer om te zeggen.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en ek slaap val jou aan.

0: Tougher than the rest. Ai, daai song is al baie gedoen.
1: Ag, so mooi.
0: Nee, dit is absoluut beautiful.
1: Ek gee nie om wie dit doen nie, dis mooi. Nee, ek gee om. Het kan net een teens Eiland Rey en natuurlijk.
0: Ja, kijk, Eiland Rey met sy akoestiese weergawe waar hy hier sing daar.
1: Ja.
0: Roots out.
1: Ja, wat die vibrato so van jou toon af op.
0: Ja, kijk, daar is verskillende maniere. Benson Boone like ook so record. Hulle is baie,
1: ja.
0: Waar hulle nie effort in sit tot en met het nodig het en dis iets anders.
1: Alles
0: is hier, ja, dis hier binnen die microfoon. Maar ja, dit is wat het is. Daar is natuurlijk teens jou dan Tougher Than The Rest. Nou, wonder dat die live song eerste keer release het, toch hulle hier is een goeie song. Nooit gedink dit gaan deel van die fondatie wees van so baie en baie muziek. Nee, ek meen, baie muziek wat ons nou terugkijk en denk jy, toch kan nie een betere een wees. Toch kan nie.
1: So moeilijk.
0: Betekker is jy ook na een plek toe gaan en dan sê die mense ook, luister die my volgende song is Tougher Than The Rest en dan sit jy skoon recht op, like, you better sing this good though.
1: Pressure.
0: Ja, ek was my blikkie kouk, ek gaan die nou gooi.
1: As ander mense sê hulle sing Tougher Than The Rest, ek luister nie rare hoe hulle het sing, want ek sing het so klipart.
0: Ja, true that. Ja. Ware woorde, ou sister. 17 minuten net voor die tijd van 7 is tijd dat ons bykie rondkramp op dining met hulle sessie Celebrity Birthdays. En dan wacht ons ook vir julle sin, stuur het vir ons deur. 082-333-667. En dan werk ons om so lekker deur. So ja, kom ons kyk na die birthdays.
1: Nou, my rekening is bykie starig, maar ek weet Rupert Grint verjaar vandag. Absoluut gek, waarom? Hy het natuurlijk Ronald Weasley gespeel in die Harry Potter reeks. Ek is gek, waarom? Ek dink hy is een lieflike mens. Natuurlijk, een van die beste sociale media trends waar al was, hy was in een van Ed Sheeran's muziekvideo's gewees.
0: Likewise, Ed.
1: Ja, en die beste meme wat rondgegaan het op sociale media was Mrs. Weasley, wat gaan How dare you be in a muggle music
0: video?
1: En op die einde gaan sy, PSA, we love the new song.
0: Baie well done.
1: Rarig baie cute, ek smal rom. En net hoe hy het so goed gedoen in Driving Miss Daisy ook, wat hy fantastische rol in gespeel het. En so plat op die aarde mens. Ek meen, hy is nou papa en happily married en alles. Maar met sy heel eerste check van Harry Potter af, sy heel eerste paycheck, het hy een roomhuis trokkie gekoop.
0: Okay.
1: Wat nog kan sing en roomhuis maak en alles. En toe vraag iemand, wat het jy gedoen met dit? Toe sê, ek het rondgeruim vir kinders roomhuis gegeet tot het weed geraak het.
0: Verniet neem ek aan.
1: Verniet, ja. Het verniet vir die roomhuis.
0: Dis cool.
1: Ja, so het is een van die spoils. Hy het baie karig gekoor.
0: Biggie horror movie vibe, though.
1: Ja, ek weet nie. Hy is net so vriendelijk.
0: Volgende jaar kom maar rolprint uit. Daar is man. Precies.
1: Oh, ek is jammer. Het is nie Rupert Grint wat ons speel nie.
0: But, yo,
1: hulle moest al kom gekruid om ons speel.
0: Nee, ek het die voorprint gaan kyk en
1: Ja,
0: I don't do horrors.
1: Ek het toe ek jonk was, horror movies gebinge.
0: Ja, maar kijk, toe jy jonger was, die alles gedoen. Alles wat jou tikkel.
1: Ja, dat is verslekker. Nou, as ek nou een horror movie moet kyk, dan slaap ek vir 'n week met die lichaam.
0: Jy weet nou ook, as jy weet, ons vrees injury en ons vrees die dood op ouderdom, waar jy nou, ek meen, toe ek jonger was, as iemand van my gesê, jy kan nie van die dank op springen. Even in my toonas, derags, was hem like, ja, ek kan, en dan klim ek op die dak en dan doen ek dit. Nou, waar iemand sê, jy kan nie van die dank op springen, hem like, ja, ek, nee,
1: ja.
0: Nee, ek gaan
1: ja,
0: iets breek. Nee, ek kan, but probably just the one time.
1: Ja, ek gaan die niet raak, net op pad op.
0: Verstaan jy?
1: So, wat is die punt?
0: Verstaan jy, ja, ons het onszelf, my sister vertel nou nog die story, waar ons die cricketbal in die bos ingeslaan het, die laatmiddag, en ons het de Beachview geblei, nog voor Beachview was, dan was die huise nie, dan was niemand, en dan ken jy my nie gesien het die, maar jy het my gehoor.
1: Hoe is
0: het? Hier is my herder, ek sal my opvreet nie, het ek daar ingeloop, so ja.
1: Nou op 40, wil ek nie in die bos in Beachview ingaan nie, want nou weet ek glans te veel van al die slange wat hier rond is.
0: True that,
1: nou is ek
0: true that.
1: Nou die bal is nou verloor, ek sal vir jou nie
0: heen kom. Ja, dit is nou helemaal. As hier een paar ouens het opgedek het vanoggend, een van my gunsteling dinge, en ek sê, kyk toe die dag van my dood toe, Police Academy.
1: Yeah.
0: Police Academy, een van my favorites, natuurlijk een van die mijn karakters, meneer Kerry Mahoney, wat gespeel het, dit is Steve Guttenberg. En hy was, ek meen, Three Men and a Baby, Diner, Short Circuit, The Big Green, Full House. Hy was deel van grootgoeders. Hy was ook baie naby gewerk aan die tweeling.
1: Ja, hy het. Ja, die ja, awesome
0: cheaper
1: twins,
0: than, wat is cheaper than, dat is nie, man. It Takes Two, was
1: it
0: hy ook die paal.
1: Ja.
0: Maar jylle paar.
1: Ja, ek af en om. Hy is
0: good, man.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Dave Chappelle.
0: Oh, good times.
1: Van jou ginslinge ook. Geboore in 1973, is vandag 53 jaar oud. Natuurlijk co-creator van Chappelle Show. Hy was groot op Comedy Central tussen 2003 en 2006. En dis waar hy bekend geraak het. Hy het ook baie bekend geraak vir die feit dat hy weggestap het van die derde seisoen op die reeks. Al het hulle daai tyd vir hom $50 million geoffer.
0: Ja, en ook die heel eerste komediant wat in die geskiedenis van die prachtige aardbol die woord Illuminati op die verhoog gebruik.
1: Ja.
0: Ja,
1: en nie bang was om het te doen nie.
0: Wel, soveel so, en hierdie is waar vooral, en jylle kan hierdie gaan google as jylle wil, hy het op 'n talkshow gesê, dat hy was by 'n vergadering, waar die mense gesê het, jy moet dit en dit en dit doen, toe sê hy nie, hy sal het nie doen nie, en toe sê hulle van, before you hit home, you won't have a career. En toe hy land in waarever hy bly, LA of whatever, toe sy korante volop, dat hy 'n drankprobleem het, dat die polisie omsoek alles en toe val sy career plat.
1: Ja.
0: Net in een vliegtuig.
1: Ja, dis
0: een vliegtuig.
1: Dis mal.
0: The
1: dis
0: control, mal. Man, the control.
1: Ja, ek is gek oor hom. Hy was ook, as jy nie geweet het nie, hy was in You've Got Mail en hy was in A Star Is Born.
0: Ja. He got a weird voice, though.
1: Ja,
0: ja ek geloof hom, man. En jylle paar cool, ek meen Vince McMahon, wat natuurlijk stoei gemaakt het wat het is vandag. Absolute legend. He's not a nice guy, maar ek respecteer hom vir wat hy gedoen het in die WWE universe, as ek so kan sê. Maar om homself, oh, hy's a nul. He's not a nice person. Ja.
1: Dan nog iemand wat ook een heartthrob was vir baie van ons. Dit is Chad Michael Murray, wat vandag 45 jaar oud is. Het natuurlijk begin ook in Dawson's Creek en toe een grote rol gehad in One Tree Hill. Hy was ook in Riverdale, Sun Records, Agent Carter, Chosen en nog meer. Nou, Riverdale het ek verskriklik geniet. Ek het dit onlangs gebinge en ek dink het was baie goed geweest. Het was nog een reeks wat hy nou onlangs gedoen het, wat net seisoen 1 en 2 uit was. Ach, ek nie onthou nie, maar die ou wat in Gilmore Girls is, speel ook daar, wat so goed is. Ek kan nie onthou die naam is nie, maar ek, daar moet een seisoen 3 wees.
0: Okay,
1: ek het, daar is eindelijk en ek wacht het vir ons om te kry.
0: Oh, goeie
1: so ek sien uit na dit. So dit is een van die reekse wat die mens kan geniet. Hy was ook in Freaky Friday en Freakier Friday, sowel as a Cinderella
0: is
1: a story.
0: Is het Freakier Friday?
1: Ja, is het Freakier Friday, ja. Het is so drie jaar terug uitgekom, ja.
0: Huh.
1: Ja.
0: Can you believe? So ja, luister nou net al die birthdays. Mag is vir julle sinne. Stuur een bykie vir ons dier en dan vat ons het lekker dier. Onthou 082-333-667 is Tydang.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home makeover competition.
4: Spend 500 Rand or more on Prominent Paints products and you could win 10,000 Rands worth of paint products.
3: Hurry, entries close 31 August.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9 uur en is Jacques Kilian met die...
1: Luister FM Nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9 uur en is Jacques Kilian met die nuus.

is hartelijk een goeie môre op maandag, die 24ste Augustus van die jaar 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dit is nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Baie, baie dankie, Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie. Weeksdag 6 tot 9 vang hulle môre, selle tyd, selle plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. En die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot en ons gaan huis. Good morning, goeiemôre. Hier is West, She's Not Crying Anymore.

Cherie sê, soen my, dit is so 24 minute weg van 10 uur, dan sit weer nies tyd, en dan na die volgende uur wat we gaan aanbreek. Ons is so een lied weg van Local is Lekker, ons eie Ooskaap talent, jy kan nou stadig maar seker jou boodskap en nog stuur tot en met so 5 voor 10. Maak seker ek het in na 10, dan is ons alweer besig met die ander gedeelte van die program. Wie lag die laaste, Steve Hofmeyer?

zakken tussen nak. Ja, Nasa, blijf toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times, twice.

0: die manne van Eden met pad oor 5, het was te laat. Dus ek sê die manne gaan nog bykie in 2027 die laaste rond te sing. So dit klink interessant, so bykie dit dophou vir jou. Net die naaste tyd vir een splinternieuwe enkelsnit, wat ons gaan vrystel op die JKB.
1: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die donsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by J.I. Floral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors. Turning.

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home

0: Die klanke van John Boucher en I Miss More Need Your Heart.
1: Sal het reen, en ek is absoluut alleen.
0: Net vir het Robbie Wessels met Asseblief My Lief en Lionel Richie. Geef ons endless love saam met Shania Twain. Speciale versoekie van Andrew af. Ek weet so my het om geniet. Tijd is oor 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, nog een boodskampie, een verjaardag boodskampie. Baie geluk aan Chris van Heerden. Vir gisterse verjaarsdag mag dan nog vele mooie jare saam met Diane wees. En so kom het van Rassie. Ja, daar sê Chris, baie geluk met jou verjaarsdag vir gister. As jy het so my het een lekker dag gehad en mag die Heere vir jou rijkelijk seën. Ek het weer die voorreg om vandag twee nieuwe kunstmatige intelligentie vrystellings met julle te deel op my program. En die heel eerste een is Nachtwolf met Vir My Bedoel en Chrismic Music. Geef ons bykie liefde, so vir die eerste keer hier op Luister FM, kom hy nou.
2: Ek het lang geloop sonder om te veel, hoe kom elke pad my weer na gister lei?

In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA sê ANC kan nie vertrou word om reg te maak wat het gebreek het nie. Petrolprysverhoging dreig na mate herstel omkeer. En in jou motorsport nuus, Norris wen en Verstappen se teleurstellende tuisren. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het die ANC daarvan beskuldig dat hulle onrealistiese beloftes maak om munisipaliteite binne 100 dae reg te stel en kritieke vakatures binne 120 dae te vul. Die ANC het gister sy verkiesingsmanifest uiteengesit. Hill Lewis sê die party kan nie vertrou word om probleme wat het help skep het reg te stel nie. Hy sê slechts die DA kan plaaslike regering verbeter deur middel van verantwoordbaarheid, bekwame aanstellings en beter dienslewering. Hier Lewis het beklemtoon dat die ANC se beloftes onwaarskynlik is en enige integriteit ontbreek. Suid-Afrikaanse motoriste ondervind herniede druk by die pompe nadat die herstel van petrolpryse in Augustus skerp omgekeer het. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon een onderverhaling van ongeveer 99 cent per liter amper terug naar die 1 rand wat aan die begin van die maand aangeteken is. Die ommekeer volg op een stijging in internationale olieprijse tot ongeveer 95 Amerikaanse dollar per vat nadat die Verenigde Staten met verdere sancties tegen Iran gedreig het. Vroere hoop dat September min of meer geen petrolprysverhogings kon meebring nie, het nou vervaag. Die grondwetkenner professor Pierre de Vos sê die koalisie wetsontwerpse probleem is dat het die simptome en nie grondoorsake van wanfunksionele bestuur en onbestendigheid in plaaslike regering nie wil aanspreek. Die wetsontwerp stel een regsraamwerk voor vir die vorming van koalisieregerings. De Vos sê in een artikel vir News 24 die wetsontwerp bevat va-bepalings wat moeilik toepasbaar is en tot een vlaag litigasie sal lei. Hy stel een verandering aan die kiesstelsel voor om een systeem met minder wanfunksionerende politieke partye te skep. Die president van Suid-Sudan, Salva Kiir, is in Suid-Afrika vir een amptelike besoek en sal na verwagting hoëvlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika-Unie komitee oor Suid-Sudan. Die gesprekke vind plaas terwyl Suid-Sudan voorberei vir verkiesing wat later van jaar verwag word. In jou sportnuus, Lando Norris het die Nederlandse Grand Prix op Zandvoort gewen nadat plaaslike held Max Verstappen sy Red Bull in die veiligheid mure vasgery het. Verstappen is ongedeerd, maar sy ongeluk het een rooi vlag veroorsaak waarna Kimi Antonelli tweede en George Russell derde geëindig het met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Oscar Piastri die volgende 3 jaars. Antonelli het na die hervatting die voortouw geneem, maar Norris het na 2 vinnige kuipe stoppe die voordeel herwin, terwyl Mercedes' span instructies aan Russell om vir Antonelli verby te laat tot omstredigheid gelei het. Antonelli het sy voorsprong in die kampioenskap vergroot met 242 punte voor Russell en Hamilton op 183 elk, terwyl in die kampioenskap vergroot met 242 punte voor Russell en Hamilton op 183 elk,

schrijf me. Kan mijn story niet meer zonder jou beschrijf me. Mijn lieve lijfie. Ik smaak naar jou zoals nicotine en suiker. Mijn beer is leeg, maar ik is rijker.

0: Koen de Villiers, Karjo en Nag. Wat een classic, nee. Geniet om, voor om, Robbie Wessels, jij is mijn liefling. In every calm and hungry eyes, ik zeg tot ziens, Nadi.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Is je maandag lekker te vanaf 6 uur af, maar ik breng je ook je 6 uur niets nog, so jy krijg het samen met André en Kobus, of net een van die twee, of misschien AI wat hulle vervang, want hulle al twee sit op visvang ergens, jy weet nooit met die twee nie. Maar ek sê vir jou tot ziens, en nie met een lieflijke hand verder. En morgen is ek terug vir die dinsdag drive, tussen 3 en 6, en vandag, ek speel uit met prachtige enekie. En al wat ek vir jou kan sê, oor vandag, sal ek jy wat ek mee uitspeel is, Let Me Be Frank.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ek is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Sing, sing your voice.

Honey blow van de hemel. Vastgegroeid aan sikkelbos en mupani. Anker een rooi grond en basalt.

Ei, mä ton töis, niin single will be like me. Marianne, voel je nog diezelfde?

0: Hi Johan, dankie vir die aand, ek het baie geniet. En maar mooi ry huis toe. Wees veilig op die pad. Tot ons mekaar weer volgende week ontmoet. En dan gaan ek haar een speciale ding is opzet wat jy moet uitsaai. En nie nou nie. Eerst volgende week. Want Hans my tannie wat 90 jaar oud. Kom weer met jou in die contact, kom aan mee. Lekker aan my jou maat. Veilig rij huis toe, groete aan allemaal zo. Mooi rij, bye.
1: Baie dankie vir jou boodskap daar, Bram. En ek hoop jy het ook een lekker week. Daar ek is morgen aan natuurlijk terug. Tussen 6 en 9 staan ek bykie in vir Erika. So skakel gerus in daarvoor. Die keier is nog nie verby nie. Morgen aand 6 uur, dan val ons weer in. Dan gaan ons aan hier waar ons vanavond opgehou het. Sandra Zeli sê, lekker aan vir jou. Speel asjeblief vir ons. What am I living for? Van Percy Sledge. Het is natuurlijk nou tyd vir jou boodskap en versoek. So stuur gerus jou boodskap en versoek vir my dier 082-33-33-67.
2: WhatsApp op 082-33-33-67. Luister FM.

tussen vrede en geroes de torendraad. Want hij is klaar met die duivels van Duivelstraat.

0: Die klanke daar van John Lennon met Stand By Me. Bellamy Brothers voor hom met Heart Of My Heart. Ek het een boodskapje gekry van Michelle. Sy sê, Nancy Juan, dankie vir jou mooie muziek. Jy is een eister, ek sê vooral dankie vir Sibanyoni. Mooi rij huis toe nou. Liefde groete van Belinda en Chris. Baie dankie vir julle boodskapje daar so ook. Michelle is ingeskakeld, sy sê, naand vraag graag van medals van mothers. Vir my man, hy was Malraai lied. My man is 3 Augustus oorlede. Net vir jou, my man.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei